0: 天荒，不能天忙过，你不我难过。Jesus 天荒 ，He is the light。阿门，空一目。
1: In de Praxis app vind je alle klushulp die je nodig hebt, van een product locator voor in de winkel tot het huren van een aanhanger en zelfs een handige rekenhulp. Open de Praxis app voor alle klushulp voor de makers.
0: Oh, Jehovah.

0: Oral-B is op een missie om alle tandengaatjes vrij te houden. Perfect poetsen begint met Oral-B.
1: Always a warm welcome back at the train.
2: This is Asia's newest luxury sleeper train. Wow.

0: Meer tijd voor elkaar? Slaat koken van...
1: Listen, you pay monthly fees for a streaming app, and a music app, and a fitness app,

0: how-to beleggen met een ijsje. Hap 1, je betaalt iets. Hap 2, je bent de zin kwijt. Dit bedrag wordt afgerond naar de volgende hele euro. Kun je rekenen? Hap 3, elke 10 euro beleg je automatisch met rond, af en beleggen. Check het in de app.
1: Gebruik Parodontax. Help tandvlees herstellen vanaf 1D. Parodontax, tandvlees-expert.

0: Volete?
1: Je pijn verbergen is geen oplossing. Voltaren pleister verlicht je pijn 24.

0: Meer tijd voor elkaar? Sla het koken vandaag lekker over. Bestel nu jullie favoriet in Amsterdam.
1: Zijn er iemand thuis bezorgd?

in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren, van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify en

0: kwartier.
1: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yaoi. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Nieuwsgierig. Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yaoi, een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de back-end tot de front-end en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.